Als je jouw mensen kopsken voor u staan. En als je wereld zijn rug op jou draaien neer wil gaan. Verloor jij alles wat jij bemint. En als je eenzaamheid zijn zin in, zal ik jou komen al.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hoe verlang een mens dan so na een wat jy dan nie ken? Hoe sing een mens dan huis toe sonder snaar of sonder een pen? Ek kyk na jou, ek sien vrede. Ek kyk na jou en ek smile. Ek kyk na jou, dit is jou lewe. Sonder kind

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ik sta langs die highway met mijn vriend Mike.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Loof Here, hy is goed. Amen. God is good, man. Ek sing baie vir my kleintjie. God is goed. Halleluja. God is goed. Dis precies net daar. So, dames en heren, dit het gekom op die tyd van die oggend, wat ek julle moet groet. Maar, ek los julle in die hande van goeie muziek en natuurlijk daar ons jukebox. James is net hierna, elke zondag van 9 tot 12, en lekker golden oldies, maar met een vleer wat net oom daarin vir julle kan gee. Van my kant af, dames en heren, geloof is een werkwoord, sluit ons die deur, ons vang om weer volgende week op die prachtige dagie van die 10e. Want ons het bykie speciaal gaan maak, en alles met die thema, maar ons kan later dan weer gesels. Maar van my kant af, ek hoop julle dag is super speciaal, kom ons maak klaar met die gebed. Vader Jesus, dankie. Eerstens, dat Vader ons die week gedraaid. Dankie, liebe Jesus, dat Vader altijd zeker maakt, daar is iets vir ons, my Vader, of vir ons siele. Dankie, Vader, dat ons kos op ons tafels het. Ons het dalk nie een nieuwe motor nie, maar is ons in. Vader Jesus, ek vraag, dat liebe Jesus hierdie week uitgaan, asjeblief, my Vader, ons stuur engele deur, na die hele maandag tot zondag, toe ons vooral het Vader, enige planne wat die duivel vir ons het, my Vader, kap ons af in die naam van Jesus Christus, en ons stel het krachtloos, en ons vraag het Vader saam met ons stap elke liebe tree, ons stuur engele uit met zwaarde gedoop in die bloed van Jesus Christus, en ons vraag het liebe Jesus ons sal bewaar, elke liebe een van ons luisteraars, my Vader, die mense wat vandag luister, en ook vandag, Vader, vraag uit my hart het, vir die mense wat vandag toch sit moedeloos, wat soms voel, Vader, hulle is alleen, wat voel, waar is die Here? Vader Jesus, gaan stel die voor. Soms draak ons van die pad af, Vader. Soms maak die wereld vir ons klappe oor ons oor, en die duivel trek sluiers oor. Vader, kom haal het af, in die naam van Jesus Christus, kom ons moed elkeen van ons hierdie week. En ons vraag speciaal vir die mense wat het nodig het, liewe Jesus, raak hulle aan. Sraai druppelkie van die Heilige Geest in hulle harte op, niet my Vader, let the fire fall. En hierdie week, my Vader, kom, in plaas van enig iets anders, kom ons maak getuienisse met elkeen van ons luisteraars. Vader Jesus, ons sê vir die dankie. Dankie dat ons lewe het. Dankie, my Vader, dat ons elke dag een tweede, een derde en een vierde kans kan kry. Soms draai mense op hulle rug op ons, maar ek weet, Jesus draai nooit die rug op ons nie. Vader Jesus, dankie dat U is. Dankie dat U woord getrou is. Dankie dat die belofte staan. En dankie, my Vader, vir die genade. Nie omdat ons het verdien nie, maar dat Jesus het vir ons deurgee, my Vader, alles deurgenade. Ons vraag het in Jesus naam, dat Vader saam met ons gaan, my Vader, en dat ons volgende sondag hier kan kom sit, net vol getuienisse. Speciaal, Vader, vir al die siekes wat vir ons deurgestuur het vandag, vir die mense wat alleen is, daar is die dame wat morgen vir die onderhoud, ach, vir die vergadering gaan 10:00. Vader, ons spreek lewe oor dit uit. Ons vat nou al, my Vader, en ons sit U in die mense se harte, dat die regte woord uit hulle monde uitkom, my Vader, dat geregtigheid sal geskied. En ons vraag dat in die hemelheid vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Dames en heren, is lekker, is vang jullie bij volgende zondag, beloof is een werkwoord, tot ons net hier na mij.

0: Only Kenny Rogers met The Gambler. Alabama is the magic still there. Leanne Womack, you've got to talk to me. Tijd om te kijken naar die bekende verjaarsdag vandaag. Baie ver terug in tijd in 1928. Geboren op hierdie dag in Wisconsin was Dave Dudley. Country sanger, vooral bekend voor sy vrachtmotor thema country liedjes van 1960 en 1970. En sluitend dat groot treffer van hom, Six Days on the Road, van 1963. Hy is op die 22 December 2003 oorlede. Dan so bietjie meer, onlangs 1977, gebore op hierdie dag in North Carolina, was Eric Church, country sanger, liedjie skrywer en sy debuutalbum Sinner Like Me, het 4 enkelsnitte op die Billboard country trefferslyste opgelewer, en sluitende top 20 treffer met How About You, Two Pink Lines en Guys Like Me. Dan die laaste ene, dame met de absolute fenomenale stem, gebore op hierdie dag in 1999 in Alabama, was sanger, liedjieskrywer Ella Langley. Haar debuut studio album Hangover is in 2024 vrygestel en ja, daai groot treffer van haar, Choosing Texas, is op pad. So ek bring vir jou 3 treffers van hierdie absoluut fenomenale kunstenaars.
1: Volg ons op Facebook en luister FM.
2: Thank you, Lord, for all the miles without an accident. But I want to ask just one more favor.

is David A. James met Tears in Heaven. Billy en Isaiah net voor het She's Not Crying Anymore en Don Williams met You're My Best Friend. Een boodskap die sê, middag wil nie vir my tannie Nettie Sarfontein en haar dochter een mooi liedje speel, asblief enig iets daar van die Juanita en het kom daar van Landy af. Een boodskap die hier vir my sê, kan jy asblief my verloofde Desmond een mooi country liedje speel? Ons is die 18e mei, een jaar by mekaar en dankie vir al die geduld, my skat, lief jou baie van Rochelle af. Baie, baie geluk jylle. Joey Furie sê hier vir my, baie dankie vir die lekker muziek, Chantal. Weet jy, toe jy Tennessee Whiskey speel, want ek en een ander sanger, maar sy kan nie die naam onthou nie, was daar maar een prachtige lied uitgereeld op radio gesing. Tannie Joey, ek hoor jou, ek hoor jou. Baie, baie mooi treffer daai. Dan sê hierdie ene keer vir my, goeiemiddag, wil net vir my pa baie geluk sê met sy 60ste verjaarsdag vandag. Ons mis om baie, dis sy tweede verjaarsdag in die hemel. Baie liefde van sy vrou, Leanne, sy vier dochters, twee skoonseuns en vier kleinkinders. Kan jylle as belief vir hom een speciale liedjie speel? Baie dankie en mooi dag verder. Hulle vraag daar vir Vertical Expression. Ongelukkig reeds eneke daar gespeel van die Bellamy Brothers af. Nou ja, tyd vir nog een splinter nieuwe enkelsnit van Trisha Here with the Mirror. Nou, dit is die titelsnit van Trisha's album met diezelfde naam, wat die persoonlijke project verteenwoordig wat sy skryf en vir vaardigheid. Die lied fokus op selfaanvaarding en moedig luisteraars aan om alself met vriendelijkheid te behandel soos een beste vriend eerder as een vijand en reflekteer oor persoonlijke groei, wysheid en om jou eie jonger self te praat. Hierdie project is een baie belangrike stap in Yehud se liedjie skrywerk nadat sy op 19-jarige ouderdom vertel is dat sy nie een liedjie skrywer is nie. Volgens my is hier die vrou een van die beste liedjeskrywers wat daar is. So ek bring vir jou vir die eerste keer hier op Luister FM, Trisha Yearwood met The Mirror.

0: is Johnny Bride met een snackskralet. Nou, net voor het Donnie Barton met satin sheets. En op die noot is het tijd voor mij om tot ziens te zien. Ik zie nu eens nog een paar boodschappen wat hier gekomen. Want ek is jammer, ek gaan ongelukkig niet bij hulle kan uitkomen. Ons maak volgende week en zondag weer so. Selle tijd, selle plek niet hier op die Country Hard Club tussen 12 en 3. Als dit die Here se wil is, dan krijg ek jou weer op die klankgolwe van Luister FM. Bly ingeskakel van niemand anders nie as Lisa wat instaan vir Rian vandag. Blijf skuif met die kuif, maar vandag is het rondrol met die bolla. Ze graag. Dan sê ek het om, sê jy gaan lekker saam met al keie, tot en met net so voor 6 vanavond toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy een wonderlijke en een geseende zondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dus 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and close hier bly een ernstige bedreiging vir ons vee- en landbouwbedrijf. Hierdie hoogst aansteeklike virusziekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig verspreid deur speeksel, melk, urine en ander lichaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentatie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosecuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
1: Luister FM.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskool Manpres Port Elizabeth.
2: Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het.
1: So ek voel al baie thuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons nie seesie.
2: Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport,
1: musiek, skaak
2: en kunstfeeste.
1: Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan
3: Spanwerk.
2: Skakel Laerskool Mount Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde maand.
4: Trane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
4: Weg in een hoogbank.
5: Van geezers, jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummer los het vannig op seder 27. Altijd Johan Plummer. Bekostigbare prijse. 079-3 8 2 4

0: lekker buurvibe. Met ons alweer getrakken. Jan. Met de echt blije buur. Van West met buur in mijn hart. Appels, buur loopt hier mijn oren. En Brennan Piper's hart. Soos een Hilux. Jullie zijn geskakeld hier op Live Skype met die kuif. Maar ik is in voor Rian vandaag. Lise Marie, zoals we ons noemen het vandaag. Zo maar rond rolla met die bola. Ik kom dan nou niet. Ik heb niet bolas in vandaag. Maar is oké. Ik is half in een pyjama broek. Maar net gemakkelijk. Plakkies aan. Jy kan nie onthou wanneer laas ek plakkies aan gehad het. So lekker warm sondag hierso. Die muziek maak ons warm. Julle braaivleis vieren en poikiekos vieren maak my net so lekker warm. Voel of ek sommer daar in julle huis is saam met julle keier. Baie dankie dat julle luister FM saamvat 90.6, 89.6 of dalk stroom jy ons op die online platforms. Baie dankie dat julle saam met ons keier op daaglikse basis. Ons waardeer het verskrikkelijk baie. Kom ons gaan terug naar die lekker muziek. Ek het 'n bietjie Marnu, Rian Benade, Irene Louise van Wyk en Jakkels Vibes. Wat vir julle kom.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
2: Soos kom ons die laatste uur af hier van Life Skyf met die Kyf. Ek staan in vir Rian vandag. My naam is Lise Marie. So ons rondrolla met die bolla maar vandag hier so nie. Ek hier altyd lekker saam met julle. Baie dankie dat julle luister FM saam met julle neem. Soos ek sê, het voel asof ek saam met julle in julle huis nie. Ek hier altyd lekker saam met julle. Baie dankie dat julle luister FM saam met julle neem. Soos ek sê, het voel asof ek saam met julle in julle huise kuier, by daai vure, by daai

0: luxe squat.
1: Je na zo'n glad holiday, elke maand trek je die pee. Als hij in die skari zit, hou ze graag zelfs aan het spit.
2: Hulle spelen zijn mooi,
1: speel je voor 100 jaar, groet je twee dag weer mekaar. Van Kekkelbek voel een koude pinkie trek.

Marisol ga nog gaan. Voor die skare sal ek staan. Met my mic en my gitaar. Op elke stage in Afrika. Want een weemals een neonbaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zat met de los geglip in al mijn lieve tijd. Die dominee preek je met je hand uitsteek uit onbaatzuchtigheid. En die dominee preek je met je hand uitsteek

0: bly by my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Laat mij nooit uw grond verlaten. Laat mij in uw schaduw blijven. Geef dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraai bij je ken ik. Elke keer het ik verdwaal. Elke keer het u mij even schoonmaakt. Maakt het hier